Ook mag je zoiets zien, dat is dat je met steeds een schommelend gaf, zoiets te maken, je te bedjemon, en een schommeltje, Mary, Wussy, Steven, ja, nu je met zien, maar geen, hou goed, en ik zie me met een nog zo, Apache. Ook mag je nu je met zien, maar geen, je schoon, Betsy Longshop, nam ze hing, gaf Mieke, Jamie Little, ja, maar geen, nog zo, Melanie Vien. Ga je wanneer zoiets zoiets te maken, gewoon schok. Nou, ik zie je, ik heb het homoga, judge up. Ja, je bedjemt zijn hamoe, creeprog at cbc.ca. Ja, je schommel, good afternoon. George M. Neat, her and stuff.